0: Dit was Concertzender Live Wereldmuziek met het concert van Ross Daley dat plaatsvond op 3 november 2012 in Raza in Utrecht. De volledige speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. De opnametechnicus was Richard de Gruil en producent was Oriana van der Heijden. Dit programma is samengesteld door Carolien Kleijren en mijn naam is Louis Teurig, de presentator. En techniek werd vanmiddag verzorgd door Jort-Jan Niesink.
1: Wereldmineralen op de tweede en vierde vrijdagavond van de maand van 10 tot 11 combineert diverse genres wereldmuziek met oog voor de actualiteit en in verrassende combinaties. Luisteren dus naar Wereldmineralen.

Heel hartelijk welkom bij de tweede Acoustic Roots van 2015, het wereldmuziekprogramma van de Concertzender vanuit de Pieternel van de Pieterskerk in Utrecht. Het is hier altijd al heel gezellig, maar nu helemaal, want we zitten hier hutje-mutje bij elkaar in de Pieternel. Het is hartstikke druk. En dat komt, denk ik, mede door onze gasten van vanavond die voor ons komen spelen. Wiens naam van het ensemble ook gezellig bij elkaar betekent. Dus dat komt helemaal goed uit. Hartelijk welkom, Meshreb.

Cimbulak, Bergwater, met dit instrumentale stuk beet Meshreb het spits af van deze acoustic roots. De melodie van dit stuk lijkt als het water dat vanuit de bron naar boven blijft stromen en nooit opdroogt. Gaan we nu luisteren naar Nadan, een nachtegaal die nog geen strenge winter heeft meegemaakt, begrijpt niet hoeveel de lente waard is. Alleen iemand die moeilijk een geliefde kan vinden, begrijpt hoeveel de liefde waard is. Nadan.

0: Nadan, onze gasten van Meshrap speelden het hier in de Pieternel in de Pieterskerk. En zometeen ga ik met Kabil Abbas praten, maar niet nadat ze nog één nummer gespeeld hebben, toch?
1: Ja.
0: En dat heet Dilksharadim. Rajim, spreek ik het zo goed uit?
1: Ja,
0: hij knikt ja. Ik ga zo vragen wat het betekent. Ga je in gang.

0: Dilksha Rajim Meshreb is de gast in Acoustic Roots en Kamil Abbas begeeft zich nu naar mij, naar de tafel, ga zitten. Welkom Kamil, met jouw kwartet.
1: Dankjewel.
0: Met jouw ensemble. En we hebben hier al heel wat nationaliteiten aan tafel gehad, maar nog nooit de Oeigoerse, want dat is wat hier het geval is, hè? De Oeigoer, jullie zijn Oeigoeren.
1: Ja, wij noemen Oeigoer gewoon, ja.
0: Oeigoer,
1: ja.
0: Nou, Ariana Bron zit naast jou, die gaat daar straks iets over vertellen. Mm. Waar de Oeigoeren vandaan komen, waar ze wonen. Maar jij kunt ons iets vertellen over de Oeigoerse muziek. Hoe zou je die beschrijven? Wat is dat voor muziek?
1: De Oeigoerse muziek wordt meestal door mensen beschouwd als mengmuziek.
0: Mengmuziek
1: tussen Westen en Oosten. Mm-hmm. Maar eigenlijk in mijn woorden, dat klinkt meer Oosters.
0: Meer Oosters.
1: Ja, ik denk dat komt door de instemming van het muziekinstrument en de klanken van het muziekinstrument.
0: Ja, want welke muziekinstrumenten hebben we nu gehoord?
1: We hebben nu 4 instrumenten gehoord.
0: Kun je ze beschrijven?
1: En eerste, dat is een nij.
0: De nij, ja.
1: Dat is een soort rietfluit. En dan, dat is,
0: en die gaat heel hoog, hè, de rietfluit, heb ik net al gehoord.
1: Ja. Dat horen we straks wel. Hij kan heel hoog spelen, ja.
0: Ja.
1: Tweede is een soort slagwerk, heet dap.
0: Dap?
1: Dat is handen de trom.
0: Ja, dat is jouw vrouw trouwens, hè, die dat speelt.
1: Klopt, ja. Ja. En de derde instrument, dat is doetar. Dat is een tweesnarige, hele langhals instrument.
0: Ja.
1: Dat wordt met de hand bespeeld.
0: Het ziet eruit als een luid, maar dan met een hele lange hals. Hè?
1: Een hele lange hals, ja.
0: Twee snaren, zeg jij. Ja.
1: En ik bespeel het instrument, het heet rawab.
0: Rawab?
1: Rawab, dat is een zevensnarige instrument. Zijn twee, eerste en tweede zijn alle belangrijkste. Zij bepalen melodie. Mm-hmm. Resten geven soorten grondtonen.
0: Oké. Okay. En dat zijn ook echte Oeigoerse instrumenten? Of is dat ook weer een meng?
1: Nee, dat zijn typische Oeigoerse instrumenten. Ja, puur Oeigoerse instrumenten.
0: En hoe kom je eraan? Heb je ze meegenomen? Of kan je ze hier ook krijgen?
1: Die instrumenten heb ik zelf meegenomen. Daar.
0: Uit het land waar
1: uit
0: je vandaan komt?
1: Uit Oost-Turkestan, van het land van mijn herkomst.
0: Ja. En speel jij nog meer instrumenten? Of is dit het enige wat je speelt?
1: Ik speel nog een instrument, het heet gijek. Dat is een strijksinstrument. Wordt met een vioolstok gespeeld. Mm-hmm. 4-snarig strijksinstrument. Dat zal ik straks spelen.
0: Ja, dat komt straks nog. Ja. Hè? Ja, want je gaat nog veel meer spelen. Want in dit programma wordt gepraat, maar vooral veel gespeeld. Muziek gespeeld, want daar is het voor. We hebben net al 3 dingen gehoord. Dat laatste, Dilksha Rajim, waar ging dat over?
1: Dilksha Rajim, ja, dat is een traditioneel lied, traditioneel volkslied. Dat wordt gespeeld in de koor.
0: Heb ik documentatie die jij niet... Oh, hier is die. Een traditioneel volkslied over de liefde. Ja, natuurlijk over de liefde.
1: Misschien kun je het voorlezen?
0: Nee, dat mag je ook zelf voorlezen. Maar je mag het ook vertellen. Maar ik had het kunnen weten, hè, de liefde. Het gaat meestal toch over de liefde in de muziek?
1: Ja, dat is een sfeervolle, traditioneel volkslied over de liefde. Dit wordt gezongen door koor, door onze, bijna iedereen, behalve Nij. De tekst gaat over... Toen ik hoorde dat de liefde van mij, mijn leven in het dorp was, ben ik naar buiten gesneld om haar te omhelzen. Het rook naar bloemen, maar ze was nergens meer te bekennen. En de straten waar ze opgelopen heeft, stroomden vol met mijn tranen.
0: Oh. Het is een heel romantisch, maar ook een beetje droevig lied.
1: Ja, een beetje droevig, maar wordt wel met de ritmische, vrolijke melodie gespeeld.
0: Het klonk heel vrolijk.
1: Ja, precies.
0: Het klonk helemaal niet zo droevig.
1: Dat is ook een kenmerk van de Oeigoerse muziek. Dat gebeurt heel vaak.
0: Ja?
1: De droevige teksten worden met een heel vrolijke, ritmische muziek gespeeld.
0: Dus dat is een aardige tegenstelling dan. Het is droevig, maar het klinkt heel vrolijk.
1: Ja, klinkt wel vrolijk, ja.
0: Want voor ons is het natuurlijk lastig. Wij kunnen de tekst natuurlijk niet verstaan, dus wij luisteren hoe het klinkt. Ja. En dan denken we dat het heel vrolijk is.
1: Ja, ja.
0: Goed dat je het zegt. Ja. Zoals ik al zei, er wordt in dit programma meer gespeeld dan gepraat. Dus ik wil graag vragen of jullie weer wat willen gaan spelen voor ons. Neem je plaats weer in, zou ik zeggen. En dan ga ik vertellen wat jullie gaan spelen. Iets waarin we de nij weer gaan horen, de rietfluit. Ja. Bahar heet het.
1: Ja, Bahar.
0: Zingende vogel tijdens het lentefeest.
1: Precies, ja.
0: Ja, de nij is een rietfluit, wat Camille net ook al zei, gemaakt van bamboe. En die produceert een soort geluid dat lijkt op het gezang van een vogel. En is dit dan ook weer een blij klinkend lied met een droevige tekst, of valt het mee?
1: Oh, dat is heel blij. Wel een heel vrolijk instrumentaal stuk.
0: Goed, we gaan luisteren. Ja. Naar Meshrap.

Nou, dat klonk heel vrolijk en het was ook vrolijk. En ik geloof dat onze trommelvliezen allemaal goed geoefend zijn nu. Want het is wel een heel doordringend geluid van deze nijen. Meschap speelt voor ons in de Pieternel in de Pieterskerk in Utrecht. En ze spelen gewoon door. Jalgoes heet het, Benzo alleen. Nou, dat moet dan toch ook droevig klinken, of niet? Ja, droevig. Klinkt echt droevig, zegt Camille. Benzo alleen.

Benzo alleen, een droevig lied door Meshrep. Ja, en zo klonk het ook. Prachtig. Prachtig vond ik het, ja. Nog eentje en dan gaan we even iets meer horen over de Oeigoeren. Pamir Taglari. Pamir betekent bergen en het lied gaat over het landschap van bergen en liefde. Daar is hij weer. Het begint rustig met een normaal ritme en stapt over naar een bijzonder 7/8 ritme. Met Tajikse invloeden en de Tajiken dat is een bergvolk en ook een minderheidsgroepering. Pamir Taglari.

0: Pamir Taglari. Meshref was dat en Adriana Bron zit tegenover mij. Welkom ook, Adriana.
1: Dankjewel.
0: Hoe ben jij betrokken geraakt bij Meshref?
1: Ik ken Camille en Gulendem, de oprichters van Meshref, door Marijke Barkhoff van Cultuur ohne Grenzen uit Duitsland. En ja, wij zijn muzikale vriendinnen. En ze zei, nou, ik denk dat Meshref ook wel eens bij jullie thuis wil komen spelen.
0: Ja.
1: Bij een huisconcert.
0: Aha.
1: En zo zijn wij ook weer vrienden geworden.
0: En jij kunt ons iets vertellen over Oeigoeren.
1: Ja.
0: Voor wie daar nog nooit van gehoord heeft, van deze bevolkingsgroep.
1: Ja, het was voor mij ook heel nieuw om over de geschiedenis en de Oeigoeren te horen. De Oeigoeren komen uit Oost-Turkestan. Tegenwoordig heet het land Xinjiang. Nieuwe grens. Xin, nieuw, en Yang, grens. Het is een ingelijfde provincie van China tegenwoordig. Het is een heel groot land. En het heet officieel de autonome provincie Xinjiang.
0: Ja.
1: En autonoom is...
0: En China vindt dat ze bij hen horen, hè?
1: Ja.
0: Heeft dat ingelijfd, zoals jij zegt. En de Oeigoeren zijn ook een minderheidsgroepering die hun onafhankelijkheid nastreven.
1: Ja, ze zijn een van de grote minderheden nu in, in China. En ik denk dat in het Oeigoerse land nu ongeveer 10 miljoen Oeigoeren wonen. En als een land wordt ingenomen, dan worden er vaak mensen uit het land van de overwinning gedeporteerd bijna naar het andere land. Dus er zijn nu ook veel Han-Chinezen in het Oeigoerse land.
0: Dus het is ook een soort mengvorm. Ja. Een meng, daarvan bestaat nu ook uit verschillende groeperingen weer.
1: Ja, soms is dat gedwongen en in dit geval denk ik. Maar ik denk dat de cultuur, de eigen cultuur en de muziek in het Oeigoerse land nog steeds heel, heel erg sterk aangehouden wordt.
0: Ja, want Camille had het net over een mengvorm. Hoe zou jij de Oeigoerse muziek kenschetsen?
1: Ja, dat heeft Gulendem mij ook gevraagd toen ik voor het eerst kennis maakte met de muziek en met de groep. Waar lijkt het op? Ik zei, het lijkt mij Chinees en Turks. Maar de Oeigoeren zijn uiteindelijk afkomstig van een van de Turkse, vele Turkse volkeren. En natuurlijk kun je dat natuurlijk ook blijven horen in de muziek.
0: Ja, nou net het lied, hè, Yal Goes, Ben Zo Alleen. Toen dacht ik weer, dit is heel Chinees in mijn oren. Dat vond ik wel heel...
1: Ja, mij niet direct. Nee, maar ik ben nu misschien gewend aan hun
0: dat
1: mooie
0: kunnen,
1: muziek.
0: Natuurlijk. Het kent vele invloeden, Perzische invloeden. Ja. Wat nog meer?
1: Arabisch, denk ik, door de mukam, die ook voorkomt in de Oeigoerse muziek, als ik het goed zeg. En die is dan heel erg op eigen wijze gespeeld. En dat kan ik natuurlijk minder makkelijk uitleggen dan Camille.
0: Ja. Camille heeft trouwens even zijn instrument verwisseld. Hè? Dat gaan we zo horen, dat hadden we ook afgesproken. En hadden we ook beloofd natuurlijk.
1: Nou, de gitjek.
0: De gitjek, ja. Daar gaat hij zo op spelen. Een snaarinstrument, een strijkinstrument. Had jij daarvoor, voor jij kennis maakte met Meshref, nog nooit iets van Oeigoerse muziek gehoord?
1: Nee.
0: Dat was voor jou ook een eye-opener.
1: Ja, wel veel Turkse muziek. Ik was daarvoor veel in Istanbul geweest en rondgetrokken in Turkije. En daarom herkende ik dat ook wel een beetje. En het blijkt ook, als je wat studie maakt van de achtergrond van de Oeigoeren, dat de Oeigoerse talen ook zeer verwant is aan de Turkse talen. En sommige woorden, zoals gül, gülendem, roos is dat in het Turks, voor zover ik weet. En dan zie je weer, dan herken je weer een aantal dingen. En het mooie lied wat Gulendem ooit gezongen heeft, dat is zo prachtig. Ik weet niet of dat nu nog voorkomt. Maar dat is internationaal gevoel van heimwee. Mm-hmm. Van ik ben weggegaan, mijn familie is jaloers op mij, ik heb het goed. Maar ik kan gaan en staan waar ik wil, maar kom ik ooit nog terug in mijn land? Nou, dat is een prachtig lied.
0: Maar dat is dan natuurlijk ook van uitermate van toepassing op de Oeigoeren. Ja. Die ook, zoals Camille bijvoorbeeld en alle mensen uit dit ensemble, die daar weggegaan zijn en die nu in Nederland, in Nederland zijn of in andere landen.
1: Ja, grote tragiek.
0: Daarom... Het is een hele grote tragiek. Ja. Die zijn ook verspreid geraakt in allerlei diaspora. Maar is er dan ook nog een terugkeer mogelijk, denk je?
1: Ik hoop het, maar ik vrees dat mensen zelf denken, in mijn leven niet meer, misschien mijn kinderen. Maar ja, ik hou dus van deze mensen doordat je dit kunt meemaken. En in ieder geval door vriendschap hier iets goed kunt maken wat de familie niet kan geven die ver weg is.
0: Nou ja, het levert ons in ieder geval prachtige muziek op hier. Wordt daar ook mee aan de weg getimmerd met deze muziek? Probeer je Meshreb te promoten?
1: Ja, nou daarom ben ik hier en ben ik ook blij dat het Concertzender een uitzending maakt van deze prachtige muziek. En ik denk dat veel mensen dit, als ze dit te horen krijgen, echt gaan zoeken waar deze groep gaat optreden.
0: En waar trainen ze dan op? Ja. Weet je dat?
1: Nou ja, kort geleden nog in de Hermitage. Dat was een prachtige middag. Alle museumbezoekers mochten gratis naar dit concert. En er was een zaal vol, wel 200-300 mensen. En dat is bijzonder, als je het niet echt kent.
0: Nee. Waarom zou je er naartoe moeten? Hoe zou je het willen aanprijzen aan mensen die het nog niet kennen?
1: Ja, ik zou net zoals Marijke en ik doen, huisconcerten organiseren en ze van harte uitnodigen. En dan, nou, bij ons komen dan ongeveer zo 50 mensen. En die zijn allemaal sterk onder de indruk en die vergeten dit nooit meer. En dat gaat verder.
0: Dat gaat verder, ja.
1: Bij Marijke in Duitsland.
0: Oké, maar dat willen we natuurlijk ook in Nederland. Tuurlijk, nou ja, goed. Ja. De Concertzender biedt inderdaad al de kans om het te horen. Ja. En deze uitzending wordt gelukkig ook nog een paar keer herhaald. Ja. En is daarna nog steeds te beluisteren via internet. Ja. Dus Meshreb, die kunnen we gewoon zoeken als we dat willen. Hè? En zullen we nog even gaan luisteren naar ze?
1: Ja, heel graag. Ja.
0: Ze gaan spelen Caravaan in de woestijn. De op één na grootste woestijn van de wereld heet de Taklamakan. Die ligt langs de oude zijderoute en men zegt wel eens over deze woestijn, wie erin gaat, komt er nooit meer uit. Nou, dat is dan niet zo positief, lijkt mij. Maar dit lied gaat over een karavaan die rondtrekt, hè, mensen, kamelen, goederen op weg naar een eindbestemming. En na een dagenlange reis zijn ze inderdaad verdwaald in die woestijn. Ze zijn uitgeput, ze zijn dorstig. En in dat eindeloze zand en die steppenwereld dwalen ze rond. En dan komen ze uiteindelijk aan bij een oase. En daar genieten ze van het water. En beginnen ze spontaan feest te vieren. Dus dat is weer een vrolijk lied. Meshreb.

0: En dat was de nieuwste Analog Africa, Bambara Mystic Soul, The Raw Sound of Burkina Faso, 1974-1979. Ik heb het u al eerder vermeld. Wilt u meer weten over dit programma en de tracks die we hebben uitgezonden, dan kunt u dat allemaal terugvinden op onze website www.concertcenter.nl. En daar vindt u ook de manier waarop u vriend kunt worden van de Concertcenter. Dit programma werd samengesteld door...
1: Beste luisteraars, welkom bij Anadolu Hafasi. Op 13 mei 2021 was de Turkse artiest Arif Sağ op weg naar Amsterdam. Hij zou met het Promenadeorkest een concert geven als onderdeel van de viering van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Sağ werd echter staande gehouden door de marechaussee en verhoord. Hij vond het verhoor zo lang duren dat hij besloot uit protest terug te vliegen naar Turkije. Nederland liep door deze gang van zaken een concert van een van de grootste nog levende Turkse muzikanten mis. Arif Sağ is een van de belangrijkste vertolkers van Turkse volksmuziek. Hij werkte jarenlang als arrangeur en gastmuzikant voor veel verschillende Turkse artiesten. Daarnaast componeerde hij muziek voor films en series en schreef hij een boek over de techniek van de baglama, het belangrijkste snaarinstrument in de Turkse muziek. Vandaag kunt u luisteren naar een dwarsdoorsnede van zijn muziek. Een dwarsdoorsnede die veel overeenkomsten heeft met de Turkse volks- en popmuziek van de afgelopen 50 jaar. We beginnen met de muziek waar Arif Sağ uiteindelijk het bekendst mee is geworden, bewerkingen van volksliedjes uit het oosten van Turkije.

Het laatste nummer was een samenwerking met Moussa Erolou, een andere bekende Asik. Dat is een troubadour of bard uit Turkije. Met hem speelde Arif Saa ook veel muziek uit het repertoire van de Alevieten, een mystieke stroming binnen de islam. Saa is zelf ook een Alefiet en heeft zich als volksvertegenwoordiger in het Turkse parlement hard gemaakt voor de positie van de Alefieten en Koerden in Turkije. Ook in zijn eigen repertoire komen nummers uit het Alefitische repertoire voorbij. Het volgende nummer is daar een heel mooi voorbeeld van.

Ook dit laatste nummer werd vaak en wordt vaak door Alevieten gedraaid en gezongen. De anders zo sobere muziek voor de baklama en zang is ditmaal orkestraal gearrangeerd. Deze bewerking van Za werd gebruikt als soundtrack voor een Turkse film uit 1985. Ver voor zijn filmcomposities en zijn bekendere werken was Za, zoals veel andere muzikanten, werkzaam als sessiemuzikant en hij deed dat voor de Turkse tv en radio. Daarnaast verkende hij in zijn vroege werk de geluiden van elektrische versterking, pop en rock. Zijn spel en de snelle volksdansen uit de binnenlanden van Anatolië leenden zich uitstekend voor een ritmische begeleiding en elektrische versterking. Nu zijn veel van zijn eerste singles collectors items. In de volgende nummers horen we echt wel waarom.

laatste nummer is een voorbeeld van een van de vele arrangementen die hij voor andere muzikanten schreef, in dit geval voor zangeres Gonu Leuner. Arif Saa werkte in de jaren 70 ook samen met componist en arrangeur Zafer Dilek. Samen met hem maakte Saa bewerkingen van snelle en dansbare Turks volksliedjes, die vervolgens ook veel als soundtracks in Turkse films gebruikt werden. De volgende twee nummers zijn daar een mooi voorbeeld van.

Vanwege zijn virtuositeit, zijn status als arrangeur, componist, zijn kennis van de volksmuziek uit het oosten van Turkije, werd Sa ook een gewild gastmuzikant. Ook Sezen Aksu, de bekendste Turkse zangeres van de afgelopen decennia, werkte met hem samen. Op de volgende prachtige bewerking van een Turku horen we naast Aksu ook de sprankelende baklama-lijnen van Arif Sa. En als afsluiter van deze aflevering horen we Arif Sa daarna nog op een ander instrument, de davul, oftewel de zware trom.

Dat waren Vishwa Mohan Bhat op de Mohan Veena en Rai Kuder op bottleneck gitaar in A Meeting by the River, Longing en Isalee. Afkomstig van het album A Meeting by the River uit 1993.

In korte tijd heeft de Hindoestaanse slidegitaar een stevige positie veroverd binnen de Noord-Indiase klassieke muziek. De Hindoestaanse slidegitaar is als nieuwkomer een welkome aanvulling op traditionele snaarinstrumenten zoals de sitar, de veena, de sarod en de sarangi.

0: U luistert naar de Concertzender met deel 5 van het programma Tango, Lied van Buenos Aires. Dit programma is samengesteld naar aanleiding van het recente gelijknamige boek van Yupa Campo met de Nederlandse vertaling van tangoliederen. Voor informatie over de programmagegevens en de speellijst kunt u natuurlijk terecht op de site van de Concertzender, concertzender.nl. In de programmareeks Tango, Lied van Buenos Aires willen wij een sociaal-cultureel panorama geven van Buenos Aires in de tijd van de klassieke tango. Elke uitzending is gewijd aan een thema. In de twee vorige was dat mannen en vrouwen. En in deze aflevering 5, liefde. En de volgende, aflevering 6, gaat over liefdesleed. In de eerdere uitzendingen is aangegeven dat in de begintijd van de tango er in Buenos Aires een enorm mannenoverschot was met als uitvloeisel een rauwe macho-cultuur. En dat uitte zich ook in de oudste liederen over liefde, zoals De Puro Guapo, echte kerel.
1: Om jouw liefde te veroveren wil ik mijn leven inzetten bij het kaartspel dat mij zinde. Het is niet het eerste spelletje waarin ik mijn lijf heb ingezet. En als ik tenslotte speel en win, als een stier is mijn postuur, kan ik mij doen gelden met mes en ferme hand, met lef en met bravoure.

0: U hoorde het orkest van Pedro Laurens met zang van Juan Carlos Casas. De liefde van de macho gaat gepaard met een flinke dosis jaloezie en als hij aan haar liefde twijfelt, waarschuwt hij haar. Pénsalo bien.
1: Denk goed na voor je die stap zet, die je morgen wellicht niet recht kunt zetten. Bedenk dat wel, ik, die zoveel van je hield en jij hebt mij vergeten, wellicht uit liefde voor een ander.

0: U hoorde het orkest van Juan D'Arienzo met zang van Alberto Echagüe. In de jaren 20, dus na de Eerste Wereldoorlog, werd de tango het muzikale idioom in een scene van besloten bijeenkomsten met een amoureuze sfeer, waarin mannen en vrouwen meer gelijkwaardig waren. Luistert u naar Danza Maligna, kwaadwillige dans, gezongen door Armando Moreno bij het orkest van Enrique Rodriguez.
1: Genoegen der goden, perverse dans. De tango is rite en religie. Het Orchestra Criolla is het altaar en de priester is de bandoneon. Ik wil me als gevangen voelen in de kerker van mijn smart. Verzwijg, mijn innige wederhelft, dat tussen ons beiden een geheim bestaat.

0: De schemerige en zwoele sfeer in die tango-scene werd bezongen in A Media Luz, bij schemerlicht.
1: Dat alles bij gedempt licht, zodat de liefde een tover is. Bij gedempt licht onze kussen, bij gedempt licht wij twee. En alles bij gedempt licht. Een schemering binnenshuis, hoe zacht als fluweel glanst het gedempte licht van de liefde.

0: Dat was het orkest van Edgardo Donato met zang van Horacio Lagos. De grotere gelijkwaardigheid van man en vrouw blijkt ook uit het feit dat de man erkent dat hij regelmatig een blauwtje loopt. Maar hij is en blijft een man. Hij vergelijkt het met gokken op renpaarden. Vaak verlies je, maar toch gok je opnieuw. En zo ook bij vrouwen. Luistert u zo naar Carlos Gardel in Por una cabeza.
1: Maar als zondag een felle merrie wordt getipt, dan zet ik daarop alles in. Dat is één ding dat zeker is.

0: In fumando espero versmelte het rokend wachten en smachten naar de minnaar.
1: Uitgerekt op mijn sofa, roken en beminnen. Kijken naar mijn minnaar, gelukkig en verliefd. Zijn lippen voelen, zoenen met verfijnde kussen. En het avontuurtje begeren met des te meer verlangen. Als ik zijn blik bespeur, vol dorst naar hartstocht. Want als mijn lief er is, is mijn roken een paradijs. Geef mij de rook uit jouw mond, geef dat in mij de passie ontvlamt. Maak dat ik gek wil worden van genot. Als ik die warmte voel van de bedwelmende rook, die straks de vurige vlam van de liefde ontsteekt.

0: Fumando Espero werd gezongen door Argentino Ledesma bij het zwoele orkest van Carlos Di Sarli. Tango wordt vaak verbonden met passie, maar erotisch getinte tango's zijn opmerkelijk schaars. Bovendien zijn ze ontleend aan een Argentijnse klucht of een Spaanse zarzuela of geschreven voor een film. Dat geldt ook voor het nummer Se dice de mí, men zegt van mij. Bij het orkest van Canaro koketteert de mooie Tita Moreggio met haar geveinsde lelijkheid en erotische vaardigheden.
1: Aangenomen dat ik lelijk ben, dan maakt me dat geen moer uit. In de liefde weet ik alleen dat ik meer dan één dwaas liet staan. Ze kunnen kletsen, ze kunnen kwekken en balken en blaten wat ze willen. Maar menige vrouw benijdt de lelijkheid die God mij gaf. En ze verzwijgen over mij, verzwijgen dat ik dromerige ogen heb en verder vaardigheden die sensatiewekkend zijn. Als ik een beest ben, weet dan dat ik anderzijds een huid heb als een poppetje. Wie zeggen dat ik een bonk ben, hebben mij nog nooit in hemd gezien.

luistert naar de Concertzender en we gaan verder met het programma Wereldmineralen. En vandaag komen nieuwe releases aan bod van muzikanten uit diverse stijlrichtingen en regio's. De speellijst van dit programma is te vinden op onze site concertzender.nl.

En dat was het programma Wereld Mineralen, waarin vandaag recente releases van artiesten van diverse muzikale plamage. Achtereenvolgens lieten we werk horen van Carinthe Fotso uit Cameroen, Joyce Moreno uit Brazilië, Dobet Knahore uit Ivoorkust, het Mexicaanse gitaarduo Rodrigo y Gabriela, de Catalaanse mestizo-band La Troba Kung Fu, de Braziliaanse band Orchestra Imperial, de Duits-Afghaanse zangeres Simin Tander en tot slot de Brits-Indiaanse zangeres Sushila Raman. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl. U heeft geluisterd naar een programma van Pieter de Rooij.

Vandaag in Wereldmineralen recente releases met Indiase muziek. We beginnen met Noord-Indiase raga-muziek, gespeeld door de Nederlandse celliste Saskia Rao de Haas. Ze woont al een kleine 15 jaar in Delhi en is in India een grote bekendheid in de wereld van de raga-muziek. Van Saskia Rao de Haas' album The Indian Cello laten we een gedeelte horen van Raga Bhimpalasi. Hierna volgen tracks van het album The Shruti Box van YouTube-sensatie Shankar Tucker. Hij is een Amerikaanse klarinetist die populaire muziek maakt met invloeden uit raga, pop, jazz en Bollywood muziek. Voor bekende Indiase zangers en zangeressen arrangeert hij populaire liedjes uit Bollywoodfilms of componeert hij eigen werk. Na Shankar Tucker is de beurt aan zangeres Ranjana Ghatak uit Londen. In de muziek op haar debuutalbum Awakening combineert zij elementen uit de Noord-Indiase raga-muziek met jazz en hedendaagse pop. Het tweede half uur wordt ingezet met Noord-Indiase raga-muziek op Avartan, een album van de beroemde raga-violiste Kala Ramnath. Zij wordt ook wel de zingende viool genoemd, omdat ze in haar vioolspel zo treffend de menselijke zangstem weet te imiteren. Daarna nog meer zingende snaren, en wel van India's beste slide-gitarist, Debashis Bhattacharya. Hij is een grootmeester van de Noord-Indiase raga uit Calcutta. We laten opname horen van Debashis Bhattacharya's nieuwe album Madeira. En we besluiten het programma met een lied van de Indiase filmcomponist Shantanu Moitra, met daarin een hoofdrol voor de bekende Indiase zangeres Kaushiki Desikan Chakrabarti. Zij zingt over onbeantwoorde liefde in het lied Lagi Lagi. Een gedetailleerde speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl. Samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

30ste concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag in het teken van Indiase muziek. Recente releases komen aan bod met zowel traditioneel als populair repertoire, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website www.concertzender.nl.

Wake up. Wake up.

Het laatste stuk dat u hoorde was Shake Your Shelter van Lump. En Lump is een samenwerking van zangeres Laura Marling en tonguelids Mike Lindsay. Maar we gaan verder met de nummers Follow Follow en Like Water, beide van Tang. En daarna hoort u een paar stukken afkomstig van het album Death Club uit 2020. En dan beginnen we met het stuk Death is the New Sex.

Christmas.

En dat was tot besluit een stuk van deze CD Eating the Dead van Tang. Je hebt geluisterd naar een programma samengesteld door Geert de Vos.

Dag luisteraars. Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar onze serie Damas del Tango. Vandaag Mercedes Simone. De zangeressen die waren opgekomen in de jaren 20 waren vertegenwoordigsters van de proletarische tango arabalero, de rauwe tango van de volkswijken van Buenos Aires. Rond 1930 kwamen zangeressen op die zich via radio, film en plaatopname richtten op een breder, meer burgerlijk publiek. Dat veroorzaakte een verandering in smaak. De liedjes werden gevoeliger, zelfs sentimenteler, de teksten tammer en de zang melodischer en meer gepolijst. Kortom, de gezongen tango werd meer aangenaam. Tango meiden werden tango dames en de titel La Dama del Tango werd verleend aan Mercedes Simone. Ze brak in 1932 door met het lied Cantando, waarvoor zij zelf tekst en muziek schreef. Wonderdoende maagd, vergeef mij als ik het lied zing dat in mij leeft. Als zo innig beminnen zonde is, vraag ik u op mijn knieën om vergeving. Ik bemin hem zo, dat ik sterf als ik zijn strelingen moet ontberen.

Nogal matige tekst, maar prachtige muziek. Hetzelfde geldt voor het volgende nummer, Quando silba il viento. Het heeft hetzelfde thema, zingen om verdriet. En dat is meestal liefdesverdriet. Ik zal zingen om die smart te kunnen wissen en gelukkig lachen naar leven en liefde. Maar jij, mijn hart dat niet vergeten kan, zult terugkeren met dat ver verleden en mij doen herinneren.

In Mi vieja viola, mijn oude viool, fungeert muziek als lichtpunt in het donkere leven van een aan lager wal geraakte muzikant. Roem is maar vluchtige schijn. Als je bergafwaarts gaat en blut bent, is alles, alles voorbij. Nu rest alleen de herinnering aan vervlogen geluk. Maar jij bent het oude viool waar ik mij toe richt. Als mijn levensjaren mij weer oprichten en het lot mij op het juiste spoor zet, dan zweer ik dat ik zal afblijven van de drank, dat ik je snaren zal vernieuwen en jou weer doen klinken.

een onbekommerd liedje is El Viejito del Acordeón, de oude accordeonist. Als het dansorkest is uitgespeeld, begint een oude accordeonist te spelen en brengt het feest weer helemaal op gang met zijn vrolijke polka-muziek.

Mercedes Simone werd geboren in een klein pionierstadje op het platteland vlakbij La Plata. Haar vader was privéchauffeur, haar moeder huisvrouw, zelf werd ze winkelmeisje en boekbindster. Ze trouwde met de eigenaar van een kapperszaak. Ze kwam dus niet uit de Arrabal van Buenos Aires. Wel zong zij daarover enkele liedjes. Maar deze gaan niet over proletarische armoede en verbittering, maar over de sfeervolle herinneringen aan de gezelligheid van de woonbuurt, de barrio. Centraal daarin, de tango. Buurt van tango, maan en mysterie. Vroegere straten, hoe zal het met ze gaan? Oude vrienden die ik mij nu niet meer herinner, waar zouden ze zijn? Hoe zal het met hen zijn vergaan?

Over nostalgie naar de woelige en rauwe begintijd van de tango gaat Tiempos Viejos. Weet je nog, makker, wat een tijd was dat? Dat waren andere mannen, meer mans dan wij. Ze kenden geen coke en geen morfine. De kerels van toen gebruikten geen haargel. Weet je nog, makker, wat een tijd was dat?

In de volgende twee nummers zingt Mercedes over twee evenementen die het leven in de doorgaans saaie volksbuurten jaarlijks opfleurden. Het eerste is het buurtcarnaval, bezongen in Carnaval de mi barrio. Carnaval in mijn woonbuurt, waar alles liefde lijkt, klaterend schaterlachen dat het verdriet verzacht.

Het tweede evenement was het jaarlijkse circus. Circo Criollo is een nostalgisch lied over het zo sfeervolle inheemse gaucho-circus dat op het punt stond te verdwijnen en nooit meer terug zou komen.

0: de ser. Estos últimos fulgores te dirán con sus reflejos: circo gaucho, circo viejo, te vas para no volver.
1: Tot de liedkeuze van Mercedes Simone hoorde ook de milonga. Deze kende enkele subgenres, zoals de milonga candombe, die verwijst naar de Afro-Argentijnse cultuur. Een tweede subgenre is de milonga campera, die in tekst en muziek... Tot de liedkeuze van Mercedes Simone hoorde ook de milonga. Deze kende enkele subgenres, zoals de milonga candombe, die verwijst naar de Afro-Argentijnse cultuur. Een tweede subgenre is de milonga campera, die in tekst en muziek teruggrijpt op het

0: Dank u. Dank u.
1: Dat waren er volgens mij.
2: Dat waren er weer drie, dus ik zou zeggen de tweede zin. Stel ik dat dit de concertzender is met Acoustic Roots, elke derde vrijdag van de maand live muziek op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. Overigens is het vanavond de laatste keer, maar dat even terzijde. Hier bij ons in de huiskamer, voor bij u in de huiskamer en vanavond een swingend optreden van No Blues. Anne-Maarten van Heuvelen schuift aan, ja. De laatste long-legged woman. Ja, dat zou Ankie kunnen zijn.
1: Kom erbij, Ank.
2: Of had je een andere long-legged woman in gedachten?
1: Nee, ik denk niet dat het verstandig is om andermans vrouwen te gaan zingen. Dat is misschien wel...
2: Nou, hij is er toch bij, Ad? Dat is toch niet zo erg dan? Dan kan het toch wel?
1: Nou, ik denk... geen commentaar.
2: Dat is het beste antwoord, Anne Maarten. Ja. Ankie Kultje speelt ook in No Blues en zingt natuurlijk. En Anne Maarten van Heuvelen Bas. Hightam heeft net en Ad hebben net het begin geschetst. Hoe ging het verder na het eerste album? Die 9 liedjes waren een succes. Nou, CD en toen?
1: Toen dachten we, dan schrijven we een nieuwe CD. En het eerste album was niet heel makkelijk om te maken. Het was, die 3 dagen waren nou niet echt uitje op de hei of zo.
2: Hoe ging het? Beschrijf de sfeer eens. Als je met z'n drieën zo bij elkaar zit 3 dagen lang, wat gebeurt er dan? Uitje op de hei, maar hoe zou je het dan beschrijven?
1: Ja, we hebben allemaal 3 onze eigenaardigheden in het bezien van hoe je muziek maakt. Mm-hmm. En dat levert nog wel eens wat meningsverschillen op. En dat is bij muziek maken, is, dat

0: best wel lastig.
1: Maar het is helemaal niet zo raar ook. Want kenden jullie elkaar daarvoor al, jullie drieën?
0: Nee, ik kende Ad niet en nee, ja, ik kende Haitham niet en andersom ook niet.
2: Wat een factor was dat, dat is natuurlijk de Arabische manier van muziek maken is een heel andere manier als de Westerse manier.
0: Ad en mijn manier van muziek maken was ook wel heel anders. Dus
2: ja,
0: dat,
2: natuurlijk, dat dus sowieso. Dat, maar
0: als het
2: maar
0: zo
2: dat,
0: simpel was,
2: maar
0: dan...
2: Maar dat elkaar zoeken in hoe is een Arabier gewend om begeleid te worden of en die denken een heel andere... manieren om muziek te maken als de westerse manier van vier maten zus en vier maten zo. En dat was sowieso, afgezien dan van de persoonlijke verschillen, was dat natuurlijk ook een hele zoektocht.
1: Maar dat is dan eigenlijk best snel gegaan. Dat vind ik 3 dagen eigenlijk bijna
2: een
1: wonder.
2: Een wonder vond ik ook, ja. En er kwamen prachtige dingen uit, dus dat was ook nog wel leuk.
1: Anne Maarten?
0: Ja, het ging gewoon, dus hebben we het eerste album gemaakt en het tweede ook, dat we... We kwamen gewoon met allemaal ideeën aan. Mm-hmm. Dus alle drie van ons hadden gewoon een paar ideeën. En dat hebben we uitgewerkt. Maar wat er wel een beetje... dat was meer op basis van hoe klinkt het? En uiteindelijk als er 2 van de 3 zoiets hadden van... Nou, dit klinkt lekker. Dan gingen we dat doen. Ook al had dan soms een derde zoiets van... Ja, maar... Kijk, we hebben liedjes van... deuntjes van Haitham hebben we echt uit elkaar getrokken. En daar was hij dan niet zo heel erg enthousiast over.
1: Daar wou ik nog vragen. Waren de verhoudingen gelijkwaardig? Want hoe ga je dat dan doen? Want als jij de deuntjes van Haitham uit elkaar gaat trekken... Hij is even de deur uitgelopen. Wacht, daar staat hij. Oh, hij lacht er wel nog bij. Dus
0: Dat was niet... dat was meer dat we... kijk, als je muziek wil maken, en dat is denk ik het algemeen zo... Dan moet je proberen om iets te doen waar je uiteindelijk allemaal achter staat. En om op dat punt te komen, moesten we gewoon af en toe... En dat geldt voor al onze ideeën, moesten gewoon af en toe behoorlijk gehakt worden. Maar dan uiteindelijk krijg je wel ook een eindresultaat wat iets meer is... dan als je altijd maar zoutloze compromis sluit.
1: En hebben jullie dat allemaal zelf kunnen doen, dat hakken? Of heb je ook van buitenaf...
0: Ja, dat was dus altijd het probleem. De eerste 2, 3 albums was dat hakken, was een enorm debakel. Het derde album viel trouwens van mee, kan ik me herinneren. Of was het schrijven heel moeilijk van Lumen? Dat weet
3: ik was wel moe.
0: Oh ja.
1: Ad was moe.
0: Nou, dat hielp niet. Ik weet nog wel dat het opnemen van Lumen heel makkelijk ging. En toen zei Rob al meteen van... Oh, dat is geen goed teken. Maar Hela was weer heel moeilijk om te maken. En toen daarna dachten we, nou, dit gaan we nooit meer doen. Zo erg was het. En daarna hebben we dus toch weer een album gemaakt.
1: Ja, hoe hebben jullie die stormen overleefd dan? Hoe doe je dat met z'n vijven?
0: Meestal dat Rob dan zegt, nou, misschien moeten we maar weer eens praten.
1: Rob is van het productiehuis, die jullie bij elkaar gebracht heeft.
0: Ja, die heeft een soort van opa-rol. En zo oud is hij nog niet, maar hij doet dat dan wel. Hij steekt dat bij, doet een grijze baard, doet hij om. Nee, maar dat helpt wel, dat er iemand bij is die gewoon met een afstandje zegt, nou, oké, wat vind jij? Oké, nou, hoe ga je die dan verder oplossen? Dat is wel prettig in zo'n groep. Anders dan hadden we denk ik niet... het 5e album hadden we niet gemaakt. En het 4e album hadden we niet gemaakt. En het 3e trouwens denk ik ook niet.
2: Dus ja, maar weet je wat ook wel helpt? En dat heeft iedereen zich vanaf het begin gerealiseerd. Is dat we natuurlijk wisten dat we wel iets heel bijzonders bij de hand hadden. Kijk, en op een gegeven moment worden die persoonlijke verschillen... die worden dan ondergeschikt gemaakt aan dat grotere totaal wat je hebt. Want de muziek is zo mooi dat... Dat eigenlijk niemand wil beslissen van nou, laten we hier maar mee ophouden.
1: Niemand trekt de stekker eruit.
2: Natuurlijk niet, want de muziek is zo de moeite waard en wordt ook steeds mooier. Het groeit enorm als je al die albums achter elkaar luistert. Als je ziet hoe die composities gegroeid zijn en hoe die invulling en hoe goed ze op elkaar ingespeeld zijn. Ik ben natuurlijk een beetje getuige aan de zijlijn, want ik ben producer en geluidstechnicus. Afgezien daarvan, maar ik vind dat ook meegespeeld heeft. En ga je door of niet, weet je wel?
1: En de Arabicana was nieuw, wat ik me ook afvroeg. Ja. Hoe breng je dat aan de man? Hoe ga je zo'n nieuwe muziekstijl, hoe ga je dat promoten?
0: Nou,
1: we hadden
0: eerst al geluk met het eerste album werd uitgebracht door CRS. En die heeft ook, die had meteen zoiets van, Bert Pijpers was dat, de platenbaas. En die zei meteen, het is mooie muziek, laten we het gewoon proberen. En dat was wel heel belangrijk, omdat dat ook wel een gedeelte van het succes was. We hebben in het begin ook in Frankrijk best wel veel succes gehad, ook getoerd. En daarna ook via CRS zijn eigenlijk alle platen uitgebracht. Het laatste hebben we gedeeltelijk in eigen beheer gedaan, maar het grotendeels hebben we met Continental samengewerkt. En dat is toch wel prettig dat je een partij hebt die er meteen in gelooft en die ook ons heeft ondersteund. En natuurlijk productiehuis als Nederland hebben heel veel eraan gedaan.
2: Ja.
3: Die hebben moet je ook zeggen dat het gewoon in de tijd hing.
2: Ja.
3: De muziek ging in de lucht, omdat in die tijd had je een hele hysterische Oost-West verhouding met bomaanslagen en zo. Mm-hmm. En wij dachten ook aanvankelijk van, nou, er wordt helemaal niks, maar het was andersom. De mensen wilden getroost worden. En daar waren wij ineens daar.
2: Ja.
1: Dus ook op het goede moment, op de goede plek, zal ik maar zeggen.
2: Zeker.
1: Goed, dank jullie wel. Ik nodig jullie uit om jullie plek weer in te nemen. Want we kunnen het niet genoeg zeggen. Bij de concertzender moet meer gespeeld dan gepraat worden. Heb ik vorige week nog gehoord. In de Amstelkerk in Amsterdam. Dus dat gaan we dan maar doen. We gaan weer luisteren naar No Blues.
4: Farewell, Celebi.

0: Ga je een stukje blues, Ad?
1: Zal ik een beetje blues als die kleine hier met die oet?
0: Oh jee, kijk. Wereldoorlog 3 breekt uit. Ad van Meurs op gitaar.

dames en heren, vorig jaar was het Woody Guthrie jaar. Was hij 100 jaar dood. Dit is het nummer wat we kennen van Woody Guthrie. Het gaat over de gevangenis in Georgia. En Haitham en Anki zingen een duet over een bloempje in de woestijn.

0: No Blues. Het uur zit er bijna op. Het is onvoorstelbaar. De tijd gaat zo snel. Ik heb eigenlijk nog maar één vraag. Ik weet niet wie hem gaat beantwoorden. Ad misschien? Of Haitham zelf?
1: Of toch de oudste?
0: Ad, dan maar. Fraaie en unieke muziek van een band die tot de gevestigde orde hoort, schrijft de Volkskrant. Ad, wat nu nog? Wat moeten jullie nou nog?
2: Goeie vraag. Nou, ja... Doorgaan.
0: Doorgaan, zegt Ankie, ik hoor het.
2: Ik kan me niet voorstellen dat we dat niet moeten doen.
0: Nee, hè?
2: Nee.
0: Als je in een behoefte voorziet met de Arabicana, dat is natuurlijk fantastisch dat om door te gaan. Wel, maar ja. Wat dan? Hoe blijf je je vernieuwen?
2: Ik denk dat we elkaar nog eens een keer flink aan moeten pakken.
0: Weer 3 dagen opsluiten misschien met z'n allen.
2: Nee, ik weet het niet. Nee, er komen altijd nieuwe wegen. God, ik weet het niet. Als ik het wel had geweten, dan...
0: Haitham, weet jij?
1: Gewoon proberen en dan open zijn. En dan komt het wel goed.
3: Nou, het is ook zo dat...
0: Anne Maarten?
3: No Blues heeft, maakt muziek die nog steeds door mensen voor de eerste keer wordt gehoord. Ja. Hmm. En dat... Ja, we hebben nog 5 albums, we zijn nog bijna 10 jaar bezig.
0: Ja.
3: Maar er zijn dus nog steeds heel veel mensen die ons nog niet kennen. En voor die mensen gaat dan echt soms... die komen er echt niet toe... Wat een prachtige muziek. Hebben jullie al een cd?
0: Dan zeg je wel 5.
3: Dus ja, dus het idee dat je altijd iets nieuws moet maken... is misschien voor ons...
2: Old school.
3: Ja, is dat wel zo belangrijk. Uiteindelijk gaat het erom dat je iets doet waar, ja, wat gewoon mooi is... en waar dus mensen gelukkig van worden.
0: Precies.
3: En is dat niet genoeg in de wereld?
0: Ja, ik vind het genoeg.
2: Het is wereldmuziek.
0: Ja, nee, ik vind het genoeg, maar ik wou toch even vragen. Maar gewoon doorgaan dan maar, zou ik zeggen.
3: We gaan in ieder geval een nieuw album schrijven.
0: Goed zo. Jullie spelen zo meteen nog 1 keer. Ik ga eventjes de agenda behandelen. En die is eigenlijk maar heel kort. No Blues treedt morgen 17 mei op in Leiden in de X. Op 31 mei op het Waterval Internationaal Vertelfestival in Zwolle. En op 21 juni op Festival Sensation in Dronten, waar de zomerzonnewende poëtisch gevierd wordt. En ze hebben mij al verteld dat dat heel erg leuk is. Dus zeker naartoe gaan, maar je moet wel vroeg op, want het begint geloof ik al om 4 uur 's ochtends of zo. Ad van Meurs organiseert elke maandagavond optredens van singer-songwriters in meneer Frits in Eindhoven. En programmeert ook het Naked Song Festival op 28 juni in Eindhoven. Check internet voor meer informatie. De sites van No Blues en Ad van Meurs. Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van Acoustic Roots. Ik vertel dat de techniek in handen was zoals altijd van Hans Meerman. Hans, dankjewel. Presentatie Karin van den Boogaard. Volgende week is er een extra aflevering van Acoustic Roots. Niet met een live optreden, maar dan vertelt muziekjournalist en muzikologe Charlie Kroijmans over de festivals van aanstaande zomer 2014. En laat ze ook artiesten horen die daar te bewonderen zullen zijn. Volgende maand, juni, zijn we er niet live. Want dit was namelijk ook het laatste optreden op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. Want de concertzender gaat voor de zoveelste keer in zijn geschiedenis weer eens verhuizen. Dit keer naar het theater Kikker in de binnenstad van Utrecht. Maar voor u als luisteraar maakt het natuurlijk helemaal niks uit. Dus heel graag tot in juli met een nieuwe live artiest. En dan wil ik nog even zeggen dat jullie een van jullie allergrootste fans kon er vanavond niet bij zijn. Onze... lieve coördinator Wereldmuziek Caroline Claire is er helaas niet. Ze is op vakantie. Maar ze luistert op haar vakantieadres via internet naar ons. En lieve Caroline, ik draag deze uitzending van Acoustic Blues op aan jou. Heel veel groeten, zegt hij dan. Hier is No Blues. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3.

Ja, Clara Nunes met Rolô. Jeetje, ik mis Clara Nunes. Wat een lekkere sambista was dat, een mooie vrouw. Uit Minas Gerais, inderdaad. We hebben deze set geopend met, inderdaad, Clara Nunes weer. Maar dan met de Clementina de Jesus, Embala Eu. En tussen de twee mooie nummers, João Bosco, ook uit Minas Gerais, Nação.

U hoorde Carnavaliando van de cd Contigo van Maria Gomez. We vervolgen met de cd Erguvan van het Dem Ensemble. Het Dem Ensemble vertolkt de historische muziek van Istanbul met een interessante mix uit de Byzantijnse, Ottomaanse periodes en ook uit de Turkse Republiek. Dems muziek, met een speciale polyfonie laten klinken, gebaseerd op Anatolische makamstructuren door middel van het gebruik van traditionele instrumenten zoals de baglama en de tamboer. De naam van de cd Erguvan betekent redbud, oftewel judasboom, en is de symbolische bloem van Istanbul. Het repertoire omvat zowel melodieën uit Anatolië en de Egeïsche Zee als ook uit de cosmopolitische cultuur van Istanbul.

hoort een gedeelte van de cd Erguvan van het Dem Ensemble. Tot besluit gaan we luisteren naar de cd The Sound of Siam, volume 2, Molam en de Luktong from Northeast Thailand, 1970-1982. The Sound of Siam bevat tracks die de evolutie weergeeft van de muziek en productietechnieken in Bangkok, wanneer reisarbeiders uit het noordoosten zich verplaatsen naar de stad. Ze werden al vroeg blootgesteld aan Amerikaanse populaire muziek als gevolg van militaire bases in de regio. Lokale bands met Molam en Luktong zangers werden zodoende door rock, soul en surf klanken beïnvloed. Luktong is Thaise volkmuziek uit de rijstvelden, waarin de zangers met gebruikmaking van verschillende instrumenten iets heel nieuws creëren. Bij Molam, dat expertzanger betekent, wordt meestal gebruik gemaakt van drie instrumenten: de pin, een snaarinstrument, de kaan, een groot geblazen bamboe-instrument, en de sor, een soort viool. Luistert u naar de cd The Sound of Siam, volume 2, Molam en Luktong.

U luisterde naar een gedeelte van de cd The Sounds of Siam, volume 2, Malam en Luk Tung. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het programma Wereldmineralen, met wereldmuziek uit België, Colombia, Turkije en Thailand. Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken, concertzender.nl. En dit programma werd samengesteld door Kobe Events.

Welkom bij deze derde aflevering van de Klankenbron. Bomen, planten en zaden zijn zonder twijfel de meest gebruikte materialen om muziekinstrumenten van te maken. Zelfs zonder of met een minimale bewerking zijn bomen en planten vol van klank. Zoals de geslagen boomstammen waarnaar u nu luistert. En de uitgeholde boomstam en boomwortelhorens die volgen.

U hoorde het Banda Linda Ongo Ensemble op boomstam en boomwortelhorens. Gevolgd door 6 edevrouwen uit Vietnam met bamboefluiten van verschillende lengten. In beide orkesten heeft de muzikant slechts 1 toon tot zijn beschikking en de melodie ontstaat door een nauwgezette samenwerking.

Happy.

Noah, never found the door. Never found the door.

U hoorde achtereenvolgens de dorpelingen van Duc Nea in Vietnam op hun lange bamboefluiten zonder vingergaten. Gevolgd door een lied van de Kayo uit Birma over hun vlucht voor de burgeroorlog in dat land. Begeleid door een panfluit en een paar losse bamboefluiten. En als laatste een mannenkwartet uit Papua-Nieuw-Guinea met een lied over heimwee. Begeleid door rammelaars van gedroogde zaaddozen. En we gaan verder met, zoals het ooit heette, de Australische brulbuis of de didgeridoo. En een paar takken als percussie-instrument.

Na de didgeridoo hoorde u twee tracks van de Asurini en de Arara uit het Amazonegebied in Brazilië. De eerste van een Asurini-ensemble met bamboebuizen voorzien van een riet als mondstuk. En de tweede van net uit het woud terugkerende Arara-jagers met bamboetrompetten waarop de klank gemaakt wordt door de trillende binnenlippen van de bespelers. Ideale stemvervormers voor rituelen en ceremoniën. Een bundel bladeren en een boog zijn de instrumenten waarmee een sjamaan zijn werk doet tijdens jagen of ayahuasca-sessie. In Ecuador is dat. Stemvervormers voor rituelen en ceremoniën. Een bundel bladeren en een boog zijn de instrumenten waarmee een sjamaan zijn werk doet tijdens jagen of ayahuasca-sessie. In Ecuador is dat.

Goodbye to everybody here in Berlin.

0: Het Mullican Mood Orchestra begon in 1987 als orkest voor de begeleiding van gastartiesten in een maandelijkse concertserie onder de titel Mullican Mood. En dat gebeurde allemaal in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Het orkest heeft later als zelfstandige groep van de modernisering van de traditionele Molukse muziekaar handelsmerk gemaakt. Met een pop-instrumentarium werden afhankelijk vooral bekende Molukse liedjes uit de jaren 50 op eigen tijdse wijze uitgevoerd met driestemmige zang en lange, vrije improvisaties. In een proces van collectief improviserend arrangeren werd een eigen smeltkroesstijl ontwikkeld. In een later stadium bracht de band ook eigen composities uit, waarbij de Molukse en Aziatische muziek een belangrijke inspiratiebron bleef. We gaan verder met de uitzending en wel met een opname van een akoestisch optreden voor de NCRV-radio, Nieuwpoort van 5 mei 1998. En achtereenvolgens hoort u Henna Masawaja, Ser Lele, Pulau Emas, Lembe Lembe en Tana Toraja.
1: Moluccan Moods Orchestra. De groep bestaat ruim 10 jaar. Ooit begonnen als begeleidingsorkest voor gastartiesten in een concertreeks Moluccan Moods. Maar een jaar later maakten ze al hun eerste eigen cd, Wakoi. Een nieuwe cd staat op uitkomen. Setchara heet die. Ze gaan vanavond een aantal stukken zingen in Praatradio en straks ook in hier in uw Nieuwsport. Het eerste is Henna Masawaja. Hier is de Moluccan Moods Orchestra. Ja.

0: De Moluccan Mood Orchestra. En u hoort ze straks nog een paar keer in hier in uw nieuwsport. Na 8 uur bij de NCRV op Radio 1.
1: Vanavond is van de Molucks Orkest, de Moluccan Mood Orchestra. En ze spelen om 19 minuten over 8 spelen ze Tjerlele.

0: Pierre Lele van het Molukken Moods Orchestra.
1: Het Molukken Moods Orchestra, voor de derde keer vanavond treden ze op. Pulau Emas, het betekent Gouden Eiland.

0: Het Moluccan Moods Orchestra en Pulauemas.
1: Drie zangeressen, Maria Lecranzi, Regina Lecranzi en Anna Macaloy. Dan is er nog Victor Lecranzi, percussie en zang. Dan hebben we iemand die bas speelt, dat is Eduard van Amstel. Dan hebben we een gitarist, Nino Patikawa. En tenslotte Rijn Spoorman, saxofoon en fluit. 16 minuten over 9 en ze gaan spelen. Lembe Lembe, dat is een visserslied.

0: Lembe Lembe van het Moluccan Moods Orchestra. En het volgende grote optreden dat ze geven is in Den Helder op 26 juni in de stad Schouwburg.
1: Ik van het Moluccan Moods Orchestra. Tana Toradja.

0: Mulligan Moods Orchestra.
1: En ik ga u niet nog eens alle titels noemen die u heeft beluisterd. U kunt het allemaal terugvinden op onze website www.concertzender.nl. Deze aflevering van Metamorfose met Musica Molucca werd samengesteld door Rijn Spoorman. En de volgende delen worden iedere eerste vrijdag van de maand uitgezonden bij

Je hebt geluisterd naar Wilson Simonal. Dat was een man, een bijzondere zanger, van wie de carrière van één dag naar de andere is verdwenen. En dat heeft helemaal te maken met de dictatuur in Brazilië. Volgende zangeres, deixa eu dizer, Claudia, die nog steeds rond is daar in Brazilië met haar prachtige stem. En Elis Regina, de mooiste combinatie met Antônio Carlos Jobim. Dat is een klassieker, Pois é. En als laatste, Estácio Rolly Estácio, de lekkere stem van Luiz Melodia. Die maakte van de Braziliaanse muziek een mix van de blues en de samba.

Ja, we hebben net naar João Nogueira geluisterd. Volgens mij de mooiste timing voor de Braziliaanse samba. Oh, Braziliaanse samba. Ja, de samba is Braziliaanse. Dus João Nogueira is de allermooiste timing. En daarvoor Alcione. Daarmee zijn we noordoosten van Brazilië geweest met een lekkere lundu. En Mané João van Erasmo Carlos, dezelfde man die componeerde Laranja Mecânica. Ja, en dat is een mix van samba rock van de jaren 70. En daarvoor hebben we dus wel naar de prachtige jazzy stem van Joyce. Ook een waanzinnige gitariste trouwens, hè?

Ja, je hebt nou net naar Gal Costa geluisterd. Inderdaad, Gal Costa komt van die tijd van de Tropicália. Natuurlijk in de periode van de dictatuur in Brazilië. En ja, dit noemen heb ik in deze lijst gedaan vanwege dat film Bacurau. Ineens, dat was een noemer die ik al was vergeten die bestond. En we hebben deze set geopend met een lekkere pagode van Jorge Aragão, adepto do samba sincopado. Mijn goede god, daar ga je zo de hele tijd helemaal gek van dansen. En natuurlijk een nieuwe generatie van de pagode, de jonge Ferrugem. En daarna Seu Jorge. In combinatie met de banda Black Rio, Lindos Olhos.

Ja, je ziet wel, dus in deze reeks een combinatie van heel veel verschillende gezichten van de samba. We hebben naar Lissi Brandão, Questão de Gosto. Eigenlijk, Lissi Brandão is echt een zangeres van de traditionele samba. En hier staat ze dus al op haar jaren 70 met heel veel Fender Rhodes en super swingende samba, Questão de Gosto. En gelijk daarna, Ivan Lins, Abre Alas, een 70s dromerig nummer die ik me zo goed kan herinneren. En Bananera, Emílio Santiago, inderdaad, Samba Soul, van de beste kwaliteit. En na Emílio, jullie hebben naar geluisterd naar O Homem da Gravata Florida, Jorge Ben, als de samba ontmoet de rock, samba rock.

ontwikkelde een eigen percussiestel als variatie op het drumstel. Daarin naast bijvoorbeeld toms en bekkens ook tabla en darbuka. Dominique voegde uitgekiende ritme toe aan de toch al ritmische Bretonse muziek en behoort tot een veelgevraagd sessiemuzikant. Van Claude Mollard, die Baudran speelde bij Ogam, hebben we weinig meer vernomen. Dit in tegenstelling tot Jacques Mollard. Die is uitgegroeid tot wellicht de meest toonaangevende muzikant van Bretagne. Aan een opsomming van zijn oeuvre beginnen we maar niet. Hij speelde zowel traditionele dansmuziek, folkrock, was drijvende kracht achter de projecten met integratie van Balkan en Bretonse muziek en werkte onlangs nog met het Malinese trio van Founa Diarra. Zeer veelzijdig, maar de laatste jaren werd het stil rond Jacques Mollard en dat had een reden. Bij het tuinieren liep hij een infectie op aan een van zijn vingers en de vrees was dat hij geamputeerd moest worden. In een langdurig proces genas de wond en Jacques Mollard kon opnieuw zijn viool ter hand nemen. Als laatste track van deze discover hoort u een opname van de cd Niel Diale met het Jacques Mollard kwartet en Founa Diarra trio. Discover wordt samengesteld door Marius Roering.

Welkom bij de Concertzender. En ik denk dat we een heerlijke binnenkomer hadden. La France exotique is het motto van deze aflevering van Metamorphose. Dit jaar verschenen er 3 nieuwe cd's van Franstalige artiesten die alle 3 iets exotisch hebben. Zoals de cd van de groep Danguba, waarmee we deze uitzending openden. 10 jaar geleden kwamen ze bij elkaar. 9 Franse muzici met een voorliefde voor Balkanmuziek. En om dit jubileum te vieren brachten ze een cd uitgetiteld De l'Ouest à l'Ouest. Met daarop nu eens geen traditioneel repertoire, maar zelf gecomponeerde nummers in de Balkanstijl. Het nummer dat u hoorde zojuist was daarop overigens een vrolijke uitzondering. Een Waals musette als hommage aan deze verdwijnende Franse traditie. Maar we willen uiteraard recht doen aan het meer gebruikelijke repertoire van de groep. En daarom nu eerst 3 nummers in de onvervalste neo-Balkanstijl van Danguba.

Het nummer dat u zojuist hoorde was van het ensemble La Mal Coiffée. Een vrouwengroep die alleen al vanwege de naam, de slecht gekapte, tamelijk exotisch genoemd mag worden. Maar ook hun speciale polyfone zangstijl en hun taal, het traditionele langue occitan van Zuid-Frankrijk, zijn tamelijk buitennissig. Toch maken de vijf vrouwen van La Mal Coiffée er al jarenlang furoren mee op de podia in het zuiden van Frankrijk. De cd die ze dit jaar uitbrachten, L'Ambellinaire, is wat anders dan gebruikelijk. In plaats van traditionele Occitaanse teksten koos de groep voor de gedichten van Joan Maria Petit. Op muziek gezet door Laurent Cavalier. We draaien drie nummers van deze nieuwe cd. Gelukkig is voor de radio een slecht kapsel van minder belang, dat is in mijn geval ook zo, dan een goede stem. En daar is bij deze prettig gestoorde vrouwen weinig mis mee.

U luistert naar de Concertzender. Ook de accordeonist René Lacaille hoort tot de meer kleurrijke verschijningen in de Franse muziekwereld. Hij is afkomstig van het eiland La Réunion bij Madagaskar en keerde na een succesvolle Parijse flirt met jazz en fusion terug naar zijn geboorte-eiland voor een herontdekking van zijn wortels. De samenwerking met eilandgenoot Daniel Varro op het album Patampo is legendarisch geworden. Het nummer Lagamas, dat u zo net hoorde, kwam van de nieuwste cd van Lacaille, Fanfaronné. De ondertitel van deze cd is Creole Jazz Swing. En daar valt niets aan toe te voegen. Na de swingende ritmes van René Lacaille hoort u tot slot van deze metamorfose over het exotische Frankrijk nog twee optredens van de groep Danguba en La Mal Coiffée. Alle gegevens van de gedraaide muziek vindt u zoals altijd op de website van de Concertzender, concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Gozewijn van Beek, met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam.

Heeft u op- of aanmerkingen, verzoeken, suggesties? Laat het weten via wereldmuziek@concertzender.nl en dan onder de titel De Zwervende Microfoon. Karel Kooijman stelde dit programma voor de Concertzender samen.

Welkom bij het programma Wereldmineralen. Vandaag gaan we voor de Indiase raga en dat doen we met opname van 4 beroemde zangeressen. 2 daarvan behoren tot de Noord-Indiase Hindustani-traditie, namelijk Prabha Atre en Kishori Amonkar. En de andere 2 zangeressen, Aruna Saram en Deka Patamal, komen uit de Zuid-Indiase Karnatische traditie. We starten de uitzending met Damal Krishna Patamal. Ze is van de 4 zangeressen in ons programma de enige die niet meer in leven is. Ze overleed in 2009 op 90-jarige leeftijd. We laten Damal Krishna Patamal horen met enkele devotionele liederen afkomstig uit de immense reservoir van composities uit de Zuid-Indiase Karnatische muziek. Hierna komt de Noord-Indiase raga aan bod. In een opname uit 1971 zingt de in 1932 geboren zangeres Prabha Atre een lied in de raga Maro Bihak. En vervolgens is de beurt aan de in 1960 geboren Zuid-Indiase zangeres Aruna Saram, een topvertolkster op de raga podia van vandaag. Zij zingt in de Karnatische Zuid-Indiase stijl de compositie Viriboni. En we besluiten de uitzending met een opname uit 1967 van de in 1931 geboren zangeres Kishori Amonkar. Zij vertegenwoordigt de Noord-Indiase raga-traditie en door velen wordt zij beschouwd als de beste zangeres van haar generatie. Kishori Amonkar zingt een compositie in raga Janpuri. De speellijst van dit programma is te vinden op onze site concertzender.nl. En samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen, met vandaag raga-vertolkingen door vier beroemde Indiase zangeressen. De speellijst van dit programma is te vinden op onze site concertcenter.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen, met vandaag vier beroemde Indiase zangeressen, namelijk Damal Krishna Pataman, Prabha Atre, Aruna Sairam en Kishori Amonkar. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit is het programma Wereldmineralen. Vandaag topopname van vier beroemde Indiase zangeressen. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.